en jij hem dat te drinken. Over de andere zijde, wacht, wel wie moet zijn je of Elia aan wat helpen komen? En Jezus schreef nog eenmaal luid en jijf zijn geest op. En weet je, de gardien am tempel reikt van boven van onje uiteen, die eerd schadden en de steiner spoude. Also dat is de eerschicht, wo Jezus wordt vastgenomen, wo Pilatus dat toegeven deed, dat de Rijmische soldaten Jezus aan een kriet snelde doen. De vrouw is, wat voor een dood is de heiland gestorven? Hij wordt gekriegt, buiten de stad Jeruzalem, tussen twee Mörder. En hier is een schriftstuk ongegeven, Johannes Kapitel 19, 16 bis 18. Schließlich heeft Pilatus am Hahn, dat zij am Kriegsje kunnen. Zij nemen Jezus en leiden am Waag. En hij droeg zijn eigen Kriegs en ging daarmee nog een plaats, den zij Schädelplaats nannten, in Hebräisch Golgatha. Daar kriegsde zij am en nog twee andere am en de Mann en an jeder Zeit einen. Jezus had niemals nicht wat erreicht ohne. Aber so als hij gestorven had, zwischen twee Mörder, laat het zo als wann hij ook een Mörder is. En dat is krijgt wat zij willen hebben. Waarom moest de Heiland om Krieg sterven? Om ons door van Fluch los te maken. Dan door staat geschreven, wer om Krieg hängt, is verflucht. Galater Kapitel 3, Vers 13. Christus heeft ons losgekauft van den Fluch. Den dat Gesetz eben ons bracht, doordat dat hij den Fluch op zich neemt, wil dat staat geschreven, wer om Krieg hängt, is verflucht. Hij heeft ons van den Fluch losgemerkt. En dat kwam uit dem Gesetz. Aber de Prophet Ezekiel sagt es dit in Kapitel 18, Vers 4. Krijg so, als mij dat leven vom Vater gehört, gehört mij dat leven vom Sehen. Mir gehören alle Lebens. Der Jan ja wird sündigt, erst der Jan ja wird gestorben wird. Wir sind alle sinnvoll, also wir werden alle gestorben. Aber Gott sagt euch den Prophet, dort, wir dürfen nicht sterben. Du erst in Wacht der Rüt. Er sagt, wann wir werden reicht leben, wann wir werden tun, was reicht erst. So als Jesus sagt, ihr lebt an das Evangelium, die Gute Nachricht. Also dort ist auch, was Paulus zu den Galater gesagt hat. En de laatste vrouw van jou is, is de Heer Jezus ook begroefd worden? Jo, zij leden aan en een nieuw graf in hen, wordt in een steen in hen gehaakt via. Matthäus Kapitel 27, Vers 57. Als dat eerst geopend wordt, kwam Jozef, een rijke man van Arimathea, die ook een van Jezus zijn jenja via. De ging naar Pilatus en vroeg of hij Jezus zijn charpa hebben kon. Dan befohl Pilatus dort sei am den Jewe solle. En Josef nahm dem Charpa en wechel den en einen reinet lindzeichnet Löcher an. En leed den en sin inget niet grof, dat hij had en ein Stein nenhaken lote. En rol ein grauten Stein ferde der en jink davon. Maria Magdalena en de andere Maria hadden zich beid bij der grof je en Eva dolje zat. En dat is wichtig dat wie dat weite in gleiwe, dat Jezus is endlich physisch gestorven. En hij weer dood. Krijg zo als wann wie sterven, dat wie dood zijn. Wann wie dood niet leven, dan heeft de Auferstehung voor ons keine Meinung. De Jenja, ook de Frühlied, geleefde dat hij dood weer. De Soldaten zeiden hij weer dood. In de Bibel zegt hij weer dood. Also dat je we dat leven. En dit is een poort van de Geschicht van Jezus Christus, de Messias, wo de as in Sündopfer worden voor onze Sinn. Aber Lothar war auch sein, dass er nimmt dem Tod der Sieg war, weil es dort erst uns findet. Wir haben hier eine gute Frau gehabt mit guten Antworten von der Bibel. Amen.

En op dat hebben we ons alle vrije. Al die vindt hem haren al opgenomen hebben. En wer dat nog niet gedaan heeft, nog is het niet te laat. Nog is de laatste stunde gekomen. Wie zijn nog alle aan opnemen en ons wat.